Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Omroepgoorlen.nl.
1: De Edit. Live. Om de 14 dagen op zondagavond. Van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal. Zo lokaal.

De lang vervlogen tijden voor Bryan Adams en de Summer of 69. Ik zeg een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag, jongens. Ja, het is alweer het midden van de week, hè. Ja, we hebben er al veel gehad. We hebben er al, als ik kijk naar het aantal uitzendingen van Voor de Wekker Wakker, 5.348. Dan zijn dat er heel wat, jongens. Ja, heb ik hier echt al 5.348 keer in die studio gezeten? Heb ik hier al zo vaak in die lift gezeten? Met dat liftmuziekje. Wat elke keer die verbaast natuurlijk, hè. Ja, mocht je het niet weten, mocht je net luisteren. Aan het begin hoor je altijd zo'n liftmuziekje. Dat is een muziekje om mij te entertainen in de lift. Als ik naar boven ga, op die hoge etage. Het was dit keer een muziekje uit Out of Africa, hè. Van John Barry. Ja, de main title, hè. Ja, Head of Farm in Africa heet dat instrumentaal nummertje. En dat hoorde je aan het begin voorbij komen, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Het is Voor de Wekker Wakker tijd. We zijn vandaag woensdag, we zijn 20 mei. Ja, in de gemeente Roosendaal zijn deze week wederom weer verwaarloosde dieren gevonden. Ik zeg weer, want ja, er worden wat gevonden af en toe op diverse plekken in de Lage Landen. Ja, iemand had bij de politie melding gedaan van verwaarlozing van dieren op het terrein. Bij een controle hebben agenten naast wat honden en katten ook vogels gevonden. Konijnen en kraagdieren. Ook waren er lama's, alpaca's, twee kraanvogels, een stokstaartje en een stinkdier aanwezig. Ja, de dierenpolitie die viel naar eigen zeggen van de ene verbazing in de andere. Ja, veel dieren verbleven in kleine, ongeschikte hokken. Er was ook weinig water of eten. Een aantal dieren waren zelfs ziek. Een aantal bleken al een tijdje dood zelfs, zo zei de politie. Ja, behalve de politie waren ook inspecteurs van de landelijke inspectiedienst dierenwelzijn aanwezig. En ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, die waren betrokken bij de controle. Ja, ook is er een dierenarts ingevlogen, want ja, die moest natuurlijk eventjes naar die beestjes kijken. Ja, de eigenaar in Roosendaal, die wordt strafrechtelijk vervolgd. Waarschijnlijk krijgt de man vanuit de LID ook nog maatregelen zoals een houtverbod. Dus dan mag hij geen dieren meer houden, zo schrijft Omroep Brabant. Ja, de eigenaar zal ook regelmatig worden gecontroleerd door de dierenpolitie en wat andere instanties. Ja, de politie heeft trouwens niet gezegd of de dieren op andere plekken zijn opgevangen. Of dat ze de huidige locatie wat veranderd hebben. En wat duidelijker en wat beter hebben ingericht. Dat kan natuurlijk ook, hè, dat ze denken van nou, we maken de boel schoon, dan blijven ze hier wonen. Maar dan gaan we de eigenaar toch de komende tijd even controleren, hè. Ja. Ja, ik vind het altijd zielig, hè, als er dan dieren in het geding zijn. En als er dan toch geen voedsel aanwezig is voor die lieve beestjes. Ja, dan is het alweer heel gauw afgelopen, hè. Vind ik zo jammer, hè. Ja. Maar ja, goed, het gebeurt, hè. Mensen kunnen soms niet met dieren omgaan, hè. Nee. Goed, het is vandaag woensdag, een bijzondere dag trouwens, want het is vandaag de Andy M.G. Smit-dag. Ja, sinds 1997. Dus in 1995 overleed ze. En 2 jaar later heeft men de Andy M.G. Smit-dag ingeluid. En dat is elke keer op deze dag. Ja, en Andy M.G. Smit, jongens. Wat heeft hij juweeltjes aan muziek achtergelaten, hè? Ja, onder andere deze, hè? Over die bekende opa. Lekker meezingend.

keelschuren. Ja, Charles Aston, ja, het zegt je misschien niks, maar hij maakt lekkere country muziek. Je hoorde In a Bar Somewhere. Hij is getrouwd met Patty Hansen, heeft 3 kinderen. Hij is zeer actief in het steunen van goede doelen, waaronder Leukemia en Lymphonia Society. Ja, hij heeft ook meerdere singles uitgebracht. Dit was er eentje van, In the Bar Somewhere, bij Voor de Wekker Wakker. En hij is ook nog een keer acteur, hè? Hij heeft al rollen gehad in diverse series, Big Love onder andere. En ook Swing Vote, daar speelde hij ook in mee. En 13 Days en 61, ja. En het is ook nog een keer een echte man uit Pittsburgh, hè? Want daar is hij geboren en opgegroeid, hè? Vanaf zijn 9-jarige leeftijd. Ja, leadzanger van de band Ernest Paas. En hij maakte zijn theaterdebuut in Londen als Buddy Holly in de West End musical Buddy. Ja, ja, dat is toch een naam om even te onthouden. Charles Aston, hè, bij Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, leerplichtambtenaren die weten niet wat ze aan moeten met de 2500 kinderen in de Lage Landen die vanwege de levensovertuiging van hun ouders niet naar school gaan. Ja, ook dat is een feit. Van de Hoge Raad mag zo'n vrijstelling alleen nog gegeven worden als er geen openbare school in de buurt is. Maar dat zegt niks over wie al vrijstelling heeft. Dus de leerplichtambtenaren die hebben het er maar druk mee. En het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingesteld. Ja, mobiele flitsers, weten we het nog. Die zetten ze dan op onverwachte plekken neer. En dan denk je, hey, we hebben een flitser. Ja, dan heb je aan die flitsmelders helemaal niks meer. Want die geven alleen de vaste flitspalen aan. En die mobiele flitsers, die worden nog niet op tijd getraceerd. Ja, de focusflitsers die het vasthouden van mobieltjes kunnen detecteren, die moeten ook op de betonplaat staan. En dat moet je ook voorbereiden. Ja, die houden dan ook in de gaten als jij bijvoorbeeld met je telefoon in de hand auto rijdt. Dan krijg je ook een bekeuring, hè? Ja. Dus het is even oppassen geblazen als je in de auto zit. Hou je maar aan de regels. Ja. Ja, de gemeente Schagen die heeft trouwens een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard. Er is een grote brand geweest. Asbest is ook vrijgekomen. De brand is uitgebroken in de loop van de morgen gisteren bij een autobedrijf. En is toen ook overgeslagen naar meerdere panden op het terrein. Kort na de brand meldde ook de veiligheidsregio dat er asbest was vrijgekomen. Ja, de omwonenden werden daarover met een NL-alert geïnformeerd. Ze kregen het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, om zo te voorkomen dat de deeltjes zich verder kunnen verspreiden. Ja, later op de dag kwam de gemeente ook met een noodverordening om mensen weg te houden bij het bedrijventerrein. Want dan krijg je natuurlijk ook, hè, als er wat gebeurd is, dan gaan mensen vaak kijken. Hè. Dat is dan het kijkvolk. Hè. Het gebeurt ook vaak op snelwegen. Als er een ongeluk gebeurd is, dan gaan mensen ook vaak met de auto langzaam rijden. En sommigen maken dan ook foto's. En dat mag ook niet. Hè. Dat is ook verboden bij de wetgeving. Goed, Voor de Wekker Wakker. Vandaag 20 mei, ja, 1967. Misschien weten we het nog. Toen was er een grote hit van een band. En die band die heette Manfred Mann. Ja, die hadden toen Haha, Zet de Clown uitgebracht. Bleef toen 3 weken op de allereerste plaats staan.

Maar als het normaal, ja, als ik normaal hoor, moet ik altijd een beetje aan bier denken. Hè? Ja, want tijdens de concerten wordt altijd heel veel bier gegooid. En dan denk ik altijd wel zonde toch, hè? Ja, dat ze dat allemaal weggooien zo over elkaar heen. Maar goed, maakt wel een beetje een sfeertje natuurlijk. Het is trouwens ook cultureel erfgoed, hè? Ja, daarvoor trouwens Satisfy in de 80's remix, samengesteld door de voice-overd. Ja, het is vandaag de laatste wisselvallige dag van de week. Er zijn nog wel buitjes die over de lage landen gaan met onweer en hagel. Dat wel. De meeste buien zijn voor het binnenland. Aan de kust is het wat vaker droog. Het waait daar wel, een zuidwestenwind. Tijdens de droge periode wisselen wolken en zon elkaar af met temperaturen tussen de 16 en 18 graden. Ja, en maak je er maar klaar voor. Morgen, dan gaat het gebeuren. Dan gaat er weer een droge periode aanbreken. Ook is er dan meer ruimte voor de zon. Dan gaat de temperatuur langzaam omhoog. Het wordt namelijk 18 tot 23 graden met een matige westenwind. Nou, vrijdag dan wordt het nog warmer, zaterdag nog warmer en zondag is het misschien wel tropisch. Vooral in het zuiden van de lage landen. Dus we gaan het betere weer tegemoet, zeggen ze wel eens. En ja, we zijn er ook wel een klein beetje aan toe, toch?

Culture Beat en Inside Out. Culture Beat is een Eurodance bandje uit Duitsland. Hè? Ja, uit Duitsland, zo zeggen ze dat altijd zo mooi. En ja, ze zijn erg populair nog steeds in Australië. Want daar zijn de meeste liedjes van Culture Beat nog steeds op de radio te horen. En wordt het ook nog steeds heel veel gestreamd. Hè? Ja, Culture Beat maak je in de lage landen natuurlijk ook nog steeds mee. Bij de zomerfestivals. Hè? Als er dan een 90's of een 80's middagje georganiseerd wordt, dan komt Culture Beat daar vaak nog een keertje in voor. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag de Arnie M.G. Smiedag. Ik draaide toen straks al mijn opa. Ja, straks moet ik eens even kijken of ik morgen of zo nog een paar liedjes kan draaien. Want die heeft heel veel nummers uitgebracht. En het is vandaag een gedenkwaardige dag. In 1867, dat is even geleden, de fundering wordt gelegd voor de fameuze Royal Albert Hall. Ja, en deze Royal Albert Hall is er natuurlijk nog steeds. Er worden nog steeds veel optredens gegeven. En sinds 1867 is dat gebouw er al. Hè? Heeft al van alles meegemaakt. En op deze dag in 1972, op 20 mei, staat er een liedje van Earth and Fire in de Hit Parade. In de bovenste regionen. 2 weken lang met dit liedje.

Ismond wil en schuilen. Het is vandaag natuurlijk nog steeds de flitsschijf tot en met zaterdag. En dan wordt er weer een hele nieuwe plaat uitgezocht. Ja, even de files. Het is druk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij het knooppunt Hoevelaken, daar staat het stil. Zetelgenbos Utrecht, daar moet je ook een beetje oppassen. Want daar wordt ook aan de weg gewerkt. Vooral bij Empel, afrit Kerkdriel, 3 kilometer file. Zetelgenbos Utrecht, daar is het druk. 8 kilometer, de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Staat ook 3 minuten vertraging. En Horen-Zaanstad, even uit de buurt. Daar is 6 minuten vertraging. Vooral bij Purmerend Noord. En dan zijn er nog de twee laatste. Alkmaar, Amstelveen. De A9 is er druk. En de A10 richting het knooppunt Koenplein. Daar staat het ook stil. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Ja, er wordt wel een omrijroute aanbevolen via de Koentunnel. Over de A10 Zuid en West. Dus als je met de auto daarheen gaat, dan hou daar rekening mee. Er is wat vertraging.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legendradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Hollands.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

vraag nog steeds naar jou. Dan zegt ze, waar is mama nou? Waar ben je? Ik voel dat jij nu eenzaam bent. Je

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister, Lokale Omroep Goorle.

Thank you so very much.

Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

soir.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

never seen so sore. She can turn the heart.

And when you feel blue,

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

0: Losse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

0: and kick me out the bar.
1: Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
3: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
2: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
3: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt uniek reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
2: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
3: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
2: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
1: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: hebben we Leander Schoormans, dirigent van Da Capo. Van harte welkom in de uitzending. Leuk dat je iets wilde komen vertellen over een concert wat jullie na de vakantie gaan geven.
1: Ja, na de zomervakantie.
0: Na de zomervakantie, ja, laten we het daar maar eens even over hebben. En heeft dat concert een thema?
1: Het heeft één thema en dat is eigenlijk het vrouwelijke componisten voor het voetlicht te zetten. Ja.
0: Ja, want als ik zo bij mezelf te raden ga, dan kom ik niet verder dan een hele hoop mannelijke componisten. Maar ik ken niet één vrouwelijke componist, terwijl jij zegt dat er toch wel de nodige zijn. Alleen, de vraag is natuurlijk, hoe komen zij ooit voor het voetlicht, hè?
1: Eigenlijk is het heel simpel, door de muziek uit te voeren. Hè?
0: Ja.
1: En dat kan maar op één manier gedaan worden, door als muziekvereniging bewust daar een keer mee aan de slag te gaan. Dat idee is ooit geopperd en dan ben je aan het brainstormen en dan denk je, dat is een leuk onderwerp om het

0: jubileumconcert in vorm te geven. Vorige keer hebben we dat met Staat op Maten gedaan.
1: Ja.
0: Had een heel ander onderwerp. En nu hebben we meer de focus gelegd op niet het verhaal, maar van wie eigenlijk die muziek is. Het is eigenlijk ook weer vrouwen in het thema, want Staat op Maten staat nu.
1: Het is natuurlijk ook een vrouw. Ja, ja, dus, zeker.
0: Misschien toeval, maar toeval bestaat niet.
1: Nee, zo is het. Met voorbedachte raden
0: ja,
1: was dat.
0: Ja.
1: Ja. Maar goed, dan kom je aan een aantal vrouwelijke componisten. Zijn dat er veel? Zijn dat er weinig? Dat je...
0: Nou, ze zijn er in vrij grote getalen. Nou moet wel gezegd worden dat als we het hebben over de tijd voor 1900... dat voornamelijk vrouwen uit de adellijke kringen zijn.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: En waren die kwalitatief vergelijkbaar met hun mannelijke collega's?
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Natuurlijk zit er ook wat minder goede werken tussen. Maar ja, net zoals dat we meer mannelijke componisten hebben... hebben we ook minder goede werken van mannelijke componisten.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Dat is gewoon evenredig.
1: En jullie gaan daarvan een aantal muziekstukken laten horen.
0: Ja.
1: Heb je gekozen uit een breed arrangement, arsenaal? Of?
0: Ja, de vraag is altijd, ga je de breedte in of ga je de diepte in?
1: Ja.
0: En ik heb zelf gekozen voor een wat diepere... inzoom op één componiste in het bijzonder, namelijk Mariana van Martinez. Er is ook nog een andere componiste die een heel contrasterend werk heeft gecomponeerd. En dat is Emma Lou Dimer. Maar beiden zijn overigens overleden. Emma Lou Dimer 2 jaar geleden. Dus dat is vrij recent.
1: Ja.
0: De muziek is ook van vrij recente datum dus. Maar ook omdat ik zelf een persoonlijke belangstelling heb voor de 18e eeuwse muziek, heeft Mariana van Martinez een grote en eervolle plek gekregen.
1: Ja, ja. En zo aan de naam te horen, is het een Spaanse?
0: Dat zou je denken.
1: Of een Zuid-Amerikaanse?
0: Dat zou je denken, inderdaad.
1: Kijk.
0: Maar dat is dus niet zo. Ze heeft wel familie uit Portugal of Italië, als ik me niet vergis. Maar ze is zelf altijd Oostenrijkse geweest. Vandaar ook van Martinez.
1: Oh ja, ja.
0: En was een goede vriendin van Mozart, onder andere.
1: Ja, dus uit die tijd is zij.
0: Ja, het is qua stijl niet heel erg Mozartiaans. Je kunt het beter vergelijken met Pergolesi. Dus in navolging ook op Staat op Maten. Een heel mooi vervolgproject wat wij nu gaan doen in dit jaar met het jubileum.
1: Ja, ja. In die tijd was natuurlijk het religieuze... was wel heel nadrukkelijk aanwezig in liederen.
0: Zeker.
1: Is dat bij de nummers die jullie... heel onderbiedig misschien nummers... maar de stukken die jullie gaan zingen... is dat ook het geval of is het meer werelds?
0: Het is geestelijke muziek. Maar daarbij moet gezegd worden... één stuk is een hele bekende psalm. Psalm 110, Dixit Dominus. Nou, wie heeft hem die toon gezet? Om maar even te zeggen, Vivaldi, Händel, Bach ook. Schütz, maar dan in het Duits. Een hele bekende psalm die tegenwoordig nog steeds populair is. Die eigenlijk gaat ook over de machtsverhoudingen. God stoot de grote machthebbers van hun tronen. En de rijken stuurt die weg met lege handen. Zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Dat is een beetje de opvatting. En dan is er nog een psalm, ook een hele bekende, psalm 42. Bekend van veel uitvaart ook.
1: Oh, God. Blijf mij nabij of zo.
0: Nou, het is meer van, als we twijfelen aan het bestaan van God... God geeft altijd de uitkomst. Dat is een beetje de hoopvolle boodschap. Als je in de hemel komt, is alles goed. Dus
1: ja,
0: het is een hele mooie psalm. Maar daarbij moet gezegd worden, deze is in het Italiaans. En het libretto is van niemand minder dan Lorenzo da Ponte. En misschien gaat er bij de muziekliefhebber wel een belletje rinkelen, want dat is de librettist geweest van vele opera's die Mozart heeft geschreven.
1: Oké.
0: Okay. Dus zeer... De stijl van de tekst is heel erg beeldend.
1: Ja, ja. De tekst. Ja. Als je teruggaat naar het eerste stuk... God wijst de machthebbers terecht,
0: ja,
1: en voert ze af. De rijken die ontneemt die al zakken met geld.
0: Ja.
1: Het zou een stuk zijn wat jullie kunnen spelen, zingen in de Tweede Kamer.
0: Wellicht, ja.
1: Lijkt me best een aardige.
0: Het is gruwelijk actueel.
1: Ja, en dan kun je ze gewoon een spiegel voorhouden. Het hele gedoe van 150 man.
0: Ja. Nou ja, in ieder geval met deze muziek denk ik zeker dat er mensen gaan nadenken.
1: Ja. heeft een... Het concert wat jullie gaan geven, is dat alleen muziek? Want bij Stabat Mater hadden jullie ook nog gesproken teksten ertussendoor.
0: Ja, dat is in dit geval ook. We hebben zelfs iemand laten komen die spoken word artiest is. Delilah Melissa, nog jonger dan ik. Dus ja, dat is ontzettend leuk. Ook een vrouw dus die weer aan het woord is. En die dus de gedichten zal voordragen van de muziek die wij zullen zingen van Emmylou Diamond. Ja.
1: En is dat parallel aan wat jullie zingen of is dat voorafgaand aan?
0: Het gaat niet terwijl de muziek klinkt. Dat zou beide heel erg
1: storend
0: verstoren. En ook niet zo heel eerlijk zijn, want we doen allemaal ons best. En het is mooi om dat juist aan te vullen. Ja.
1: Want spoken word is natuurlijk wel een heel bijzondere, ik wil niet zeggen techniek, maar een kunstvorm.
0: Ja, absoluut.
1: En voor mensen die dat niet kennen, wat is daar heel specifiek aan om het zich te laten onderscheiden?
0: Nou ja, spoken word is een vorm van declamatie eigenlijk, om het maar zo te zeggen. Ja. Kijk, als iemand een gedicht voordraagt, dan gaat dat vaak in een bepaalde cadans. En bij spoken word wordt dat nog veel meer uitgemolken, om het maar zo te zeggen. Ja. Dus het gaat veel meer over ritmiek en melodiek in een zin. Het is bijna zoals men ook in de klassieke muziek vroeger had, de sprechgesang. Daar komt het die tendens.
1: En de teksten die zij spreekt, is dat de letterlijke tekst van de nummers? Of heeft zij er zelf een verhaal van gemaakt?
0: Het is een parafrase op de teksten. Want de originele teksten zijn in het Engels. Die zijn van niemand minder dan William Shakespeare.
1: Kijk.
0: Zoals men bij Shakespeare gewend is, dat gaat niet zonder een schunnig grapje tussendoor. Ja. Het zijn ook drie liefdesliederen, dus drie madrigalen. Het is best wel intiem.
1: Ja. En datgene wat zij proclameert, dat is een vertaalde tekst of zit daar een wat gekuiste versie onder?
0: Nee, we gaan zeker
1: gewoon
0: niet,
1: recht voor zijn raam.
0: Ja, het contrast ook een beetje laten horen tussen, nou ja, de wel wat stichtelijke teksten van de psalmen.
1: Van Martinez.
0: Van Martinez, ja. En dan juist weer de wat wereldlijke, de wat aardse tekst, om het maar zo te zeggen, van Shakespeare. Ja.
1: Als ik naar mezelf kijk en hoor dat het muziek is van meer van deze tijd, hè, zeg maar van de 21ste eeuw, dan vind ik vaak dat het een beetje schuurt tegen atonaal.
0: Dat is in dit geval totaal niet het geval.
1: Gelukkig.
0: Het is muziek die mij persoonlijk heel erg doet denken aan Bernstein. Mm-hmm. Nou ja, als je Leonard Bernstein kent, West Side Story. Het heeft iets filmisch. Het zijn ook vrij korte stukken. Ze zijn zeer compact eigenlijk. Mm-hmm. Maar je wordt gelijk meegenomen in het karakter. En ook meegenomen in de tekst, in het verhaal. Dat heeft ze echt heel gaaf gedaan. Want de grap is eigenlijk dat het officieel voor een jeugdkoor is geschreven. Nou ja, waar heersen de hormonen minder dan als in een jeugdkoor? Dus die teksten passen daar wel heel erg bij. Het is toch wel leuk om dan zo'n koor als Da Capo dat ook te laten uitvoeren.
1: Ja, waar de hormonen wat minder, wat gedempt zijn, laten we het maar zeggen, op zijn minst.
0: Dat zijn jouw woorden.
1: Ja, laat het daar maar op houden. Jullie zingen drie nummers van van haar.
0: Van Diamond, ja.
1: En van Martinez ook.
0: Twee stukken, maar dat zijn bijzonder grotere stukken. Dus
1: zijn echt werken.
0: Dat zijn echt werken. Dat zijn cantates, om het zo te zeggen. Ook met orkestrale begeleiding. Dat is wel leuk. Vorige keer hadden we een kamerensemble van drie strijkers en orgel. Met dit concert pakken we nog iets meer uit. Ja. Met twee hobo's, twee horns. Kistorgel, contrabas, nou de hele reutemeteut.
1: Komt aan de bak.
0: Ja, komt eraan. En sommige cantates, daar zullen onze koorleden ook hun solistische kant laten horen. Dus dat is ontzettend leuk. Het koor op een andere manier te leren kennen. Ook in de volle schittering te laten horen.
1: Mooi. Ja. We zouden een kort gesprek houden, want jij gaat zo meteen weer op de bok.
0: Om het concert voor te bereiden.
1: Ja. Wat wil jij nog kwijt over dat concert waarvan wij zeggen, dat moet je zeker onder de aandacht brengen, omdat het zo geweldig goed is of zo belangrijk is om te weten?
0: Goeie vraag. Wat ik zelf persoonlijk heel gaaf vind aan zeker de muziek van Martinez, want die heeft echt het grootste aandeel in het concert. Het is zeer toegankelijke muziek, maar het is ook zeer intelligente muziek. En dat is vooral in Dixie Dominus te horen, omdat het vijfstemmig is in plaats van vierstemmig. Ja. Dus het is ook extra werk voor ons.
1: En welke stem is de vijfde? Is dat de bariton? Of,
0: er is een extra sopraanpartij. Die staat gelijk aan de eerste sopraan in de hoogte.
1: Ja?
0: Dus ze gaan steeds met elkaar wedijveren. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Op die manier komt de vrouw dan ook weer op een specifieke manier aan bod.
1: En wordt het wat dynamischer ook misschien?
0: Het wordt daardoor een stuk dynamischer. Wat ik heel erg knap vind van haar is haar ambacht, hoe zij componeert. Want ze in Dixie Dominus zitten twee fuga's. En in Come le limpide onde, die andere, zitten ook twee fuga's. Nou, schrijf maar een vijfstemmige fuga voor koorstemmen. Dat is nog eens wat.
1: Een dingetje.
0: Is echt een dingetje. Het zit vol met subtiliteiten. En ondanks dat zit het contrapuntisch. Dus hoe je de verschillende stemmen tegen elkaar schrijft, zit het fantastisch in elkaar. Dus het doet niet onder aan Bach in het vakmanschap. Maar het is veel luchtiger dan Bach.
1: Ja, ja, ja.
0: Ze heeft niet dat zware wat Bach bekend om staat. Ja. Het Lutheraanse, het Calvinistische. Je hoort dat Martinez in en in katholiek is.
1: Oké, wat vrolijker stemming. Ja.
0: Ze houdt wel van feest.
1: Nou, fijn. Fijn dat je dat even wilde komen vertellen. En we gaan straks
0: met Dini. Dat mocht doen.
1: Ja, we gaan met Dini in Sperber. Gaan we nog even verder op het concert zelf. En wat er allemaal voor nodig is. Ja. En dat krijgt een mooi vervolg straks op, dacht ik, 11 oktober.
0: 11 oktober om 3 uur.
1: Ja. Kijk, heel veel succes. In de kapel. Zeker. Dank je wel dat je wilde komen. En heel veel succes met de voorbereidingen.
0: Ja. Nou, bedankt.
2: Oké, sta op namens Hasselop.

Gracias, gracias, dank je. Oké, we gaan een beetje sneller, oké? Nee, let's play the Mexican blues, señor. Come on.

0: Goeie zondag.
1: Goede avond, inderdaad.
2: Yes, yes.
3: Wordt die intro nou elke keer langer of lijkt dat maar?
2: Wij worden gewoon ouder, denk ik.
3: Dat is.
2: Ja. Even kijken, ik hoor hier allemaal dingen op de achtergrond fliebelen.
3: Een kleine echo van onszelf, volgens mij.
1: Oh ja.
2: Maar ik weet wel hoe dat komt.
1: Dat is heel simpel opgelost. Dat is cool. Het is zo gek om jezelf dan zo in de echo te horen.
3: Ja. Dat we live meeluisteren met de uitzending.
1: Wat we vandaag ook in de echo horen, natuurlijk de geschiedenis. 5 ja, mei, bevrijdingsdag. Ja. We hebben het er vandaag overigens niet over.
2: Nee, maar we zijn wel blij dat we vrij zijn.
1: Dat sowieso.
2: Even kijken. Hier heb ik nog een muziekje erbij. Kijk eens, dan is het niet zo stil, hè? Ja. Want die stilte hebben we gisteren al 2 minuten gedaan om 8 uur. Om dat toch nog even genoemd te hebben gehad. Over 2 gesproken. We zitten ook in het tweede deel van het tweeluik. Dat we eigenlijk al 2 maanden geleden, om nog maar nog een tweetje erbij te noemen, zijn begonnen in april.
1: 2 maanden geleden alweer. Ja, want vorige keer was het natuurlijk Roadburn.
2: Ja, 2 weken geleden was het Roadburn. Het festival zelf op het moment. En 2 weken daarvoor hadden we de vooruitblik op Roadburn. Toen met Joep Smits in de studio.
1: Ja.
2: Heel gezellig. En de aflevering daarvoor hadden we het ook over windstreken. Toen zaten we daar ook met z'n tweeën. Het is echt een duaal.
1: Eén en al tweeën.
2: Maar
1: wij zitten vandaag niet met z'n tweeën overigens.
2: Nee, maar ik wil wel even zeggen waar we het over hebben vandaag. Dan hebben we dat allemaal afgevinkt. Windstreken dus, deel 2 van het tweeluik. Het gaat vanavond over Zuid en Oost. Eerst hadden we het al over Noord en West natuurlijk. Dan hoor je die andere 2 windstreken natuurlijk ook nog even bij te benoemen. En iemand die veel winden en ook heel veel streken heeft, die is bij ons aangestoven.
3: Ja, valse lucht genoeg. Ja. Leuk om er weer te zijn. Ik zal proberen om de valse lucht een keer bij me te houden.
2: Wat voor degene die jou die voor de eerste keer instakelen, of in ieder geval jou nog nooit eerder
1: hebben. Jij kraakt wel echt hard, Nick.
3: Ik hoorde hem ook, ja.
2: Ga ik even aan
1: de gain voor de gains.
2: Voor de gains. Komt goed. Niks aan de hand.
1: Nou, Rutger, vertel iets over wie je bent.
3: Jeetje. Ik ben er altijd zo slecht in. Ik ben dus Rutger, voor degenen die me nog niet kennen. Inmiddels 39, bijna 40. Daar voel ik gelukkig niks van. Nou, ik voel hem nou wel, hoor.
2: Ja.
3: We hadden het er van tevoren al even over. Maar ik heb dus afgelopen weekend de 24 uur Star Wars marathon gehad. En dat slaapgebrek, dat hakt er stevig in. Dus die leeftijd, die voel ik wel.
1: 9 Star Wars films binnen 24 uur.
3: Klopt, 9 stuks. Ja, achter elkaar in de bioscoop. Dus dat
1: hardcore.
3: Was, ja, dat was best wel intens. Maar wel super vet om te doen.
2: Het was in de bioscoop toch? Was niet intens?
3: Het was... Ja.
2: Welkom op zondagavond.
1: Wat vind je dan de leukste Star Wars film van alle...
3: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn persoonlijke favoriet Empire Strikes Back is. Samen met Rogue One. Maar Rogue One valt dan weer niet onder de saga films. Dus dat is maar net... Telt die mee of niet? Maar voor mij telt die zeker mee. Dus Rogue One en Empire zijn wel de beste in mijn optiek.
1: Die zijn wel goed.
3: Ja.
1: Ik vind de laatst gemaakte 3 wel echt met die paarden op een gegeven moment... Daar haak ik echt af.
3: Ja, het is...
1: Echt jammer.
2: Dus was het geen pigs in space, maar paarden in space?
1: Ja, op een gegeven moment heb je een soort van Amazone vrouwen die dan met paarden over een planeet rennen.
3: Sterker nog, op een gegeven moment nemen ze die beesten ook mee op een Star Destroyer. Of in ieder geval een ruimteschip. Dus dat, dat kan allemaal gewoon.
1: Ja, dat is toch zonde? Waarom? Ja. Het gaat de lore voorbij of zo.
3: Ja.
1: Zonde.
3: Ja, ik ben ook geen hele grote fan van de sequels. Ze zijn leuk, maar daar heb je het ook echt. Maar ze zijn ook wel een beetje Disney-fied wat dat betreft. Ze spelen het heel erg op safe. En ja, er zijn niet echt stakes of zo. Je weet toch wel van tevoren dat het goed gaat komen.
1: Ja.
3: En dat was wel een van de mooie dingen van Empire natuurlijk. Is dat je op het eind, je weet niet of het nog goed gaat komen. Han Solo in Carbonite, de Empire aan de macht, ja.
1: Ja, ook mogelijk hoe die films eruit zien. Ook wel een beetje grimy.
3: Ja.
1: Ik vind wel heel veel charme heeft dat.
2: Ja, zeker. Jij kijkt naar mij, maar ik heb dus
1: nog nooit
2: een enkele Star Wars film helemaal
3: nog
2: gezien.
3: Nog nooit? Nee.
2: Die
3: mensen moeten er ook
2: niet
3: zijn.
2: Niet gaan gebeuren.
3: Maar mensen die Star Wars nooit gezien hebben, zijn een beetje hetzelfde als vegans. Dat moeten ze altijd even laten weten.
2: Als je het over Star Wars hebt, dan moet je daar wel iets over zeggen. Ja, dat vind ik wel.
1: Net als mensen zonder social media is ook van. Die moeten altijd precies zeggen van, ik heb geen social media meer.
3: Ja, klopt.
2: Oké, fijn.
3: Ja. Nee, maar wat je zegt klopt wel. Die oude films, zeker omdat ze in de BIOS draaiden, ze de remastered edities, waar dus met CGI naar de rand nog van alles ingeplakt is.
1: Oh, ja.
3: En de grap is dat al het originele spul, dat ziet er fantastisch uit, still holds up. Maar al die ingeplakte CGI, dat ziet er gewoon niet uit. Dus dat is echt een litteken op een otherwise mooie film.
1: Maar ook gewoon gek dat ze dan in de nieuwe tijd, zeg maar, de oude films weer aanpassen. Dat is toch...
3: Ja, dat heeft allemaal met de visie van George Lucas te maken. Ja. Die had het destijds allemaal in zijn hoofd. En toen was de technologie er nog niet. Ja. En nu is die er wel. Dus nou, ja, tenminste, sinds het van Disney is niet meer. Maar dat was in eerste instantie de reden van de remasters. Ja. Omdat het toen in één keer allemaal wel kon. Want ja, stel je voor dat je een film hebt waarin de Ewoks niet met hun ogen knipperen. Ja, dat kan gewoon niet.
1: Maar knipperen ze nu wel?
3: Nu wel, ja.
1: Oh, kijk.
3: Ja, dat was echt een gemis. Nu is het volledige immersie. Dat was van tevoren nog niet.
1: Wow. Ja. Wie ook wel eens met zijn ogen knippert.
0: Ja, 100%. Sterker nog, ik knipperde even met mijn ogen en hij had alweer een nieuwe plaat uitgebracht. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen.
1: Oh, je bent helemaal weggevallen, Nick.
0: Ja. Oh, hoor je me nu wel weer?
1: Ja.
0: Ja. Het is een beetje op de scheidslijn tussen me wel horen en kraken. Of me niet horen, denk ik. Ik ga even zoeken naar de juiste balans. Is dit iets warmer voor jullie?
1: Ja, ik hoor jou weer luid en duidelijk.
0: Niet iedereen is daarvan gediend.
1: Frank Turner, nieuw album.
0: Een nieuw album heeft een titel en die ben ik even aan het opzoeken. Want ik ben natuurlijk.
1: Want
0: die zit nog niet ver. Undefeated heet het nieuwe album. 10e studioalbum van de beste man inmiddels. Een solo studioalbum moet ik erbij zeggen. Want natuurlijk heeft hij daarvoor nog in andere bands gespeeld. 42 jaar is hij geworden in december. En weet je wat het is met Frank Turner? Het is dus gewoon de ultieme punk troubadour, zeg maar. En wat ik heel cool vind aan dit album... het is dus vrijdag uitgekomen. En hij heeft dus afgelopen dag en nacht, zeg maar... heeft hij dus een recordpoging gedaan en ook geslaagd. In 24 uur in Engeland in 15 verschillende steden 15 in totaal dus 15 shows te spelen.
3: Oké, dus niet in 24 uur 9 films gezien.
0: Nee, maar jij hebt alleen maar gezeten.
3: Ja,
0: hij heeft ook nog heen en weer gereden.
3: Nou, dat doe ik hem dan niet na.
0: Nee, dat is alleen dat aspect dan. Hè. Dat is, voor de rest is het natuurlijk uitzitten. Nee, dat heeft hij dus gedaan. 15 shows in 15 steden in 24 uur tijd.
3: Zo.
0: Die recordpoging is dus geslaagd.
1: Ja.
0: Dus dat is een mooie opener van het album. Hij opent ook vanavond de show. Want dit nummer heet The Road. En hij benoemt daarin ook alle windstreken.
1: Maar gaat het ook weer om een thema, dit album? Want vorige keer was het vrouwen die strijden.
0: Nee, dat is echt al 3 platen geleden.
1: Is het alweer 3 platen geleden?
0: Ja. Want jij bedoelt op No Man's Land, bedoel jij?
1: Ja. Klopt.
0: Ja, dat is hem allemaal uit 2019. Daarna heeft hij nog wel... even kijken, ik moet heel even goed kijken hoor, hoe het nou precies zit. No Man's Land was 2019. Toen heeft hij in 2022, meen ik, FTHC uitgebracht. Als in Frank Turner Hardcore.
1: Mm-hmm.
0: Wel weer meer de terugkeer naar echt weer de pittige, hardere sound. En de nieuwe plaat Undefeated. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet aangehad. Ik heb er nog niet de tijd voor genomen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, ook weer een goede mix tussen gevoelige nummers en stevige gitaarwerk, als ik het zo mag lezen, her en der.
3: Dat is altijd goed.
0: Dus dat is eigenlijk met titels als Pandemic PTSD en Ceasefire, International Hide and Seek Champions. Dus titels met echt wel pittige politieke inhoud ook.
3: Ik heb daar ook meteen een beeld bij. Ja, dat is erg actueel, klinkt het.
0: Undefeated heet het album ook. Dus dan geef je wel een beetje een idee en een gevoel over wat voor plaat het gaat zijn.
1: Hmm.
0: 10e studioalbum. En ja, man legt er altijd zijn ziel en zaligheid in. Dus je weet dat het gewoon een plaat gaat zijn die wringt, raakt, maar ook wel opbeurt. Hmm. Dat is in ieder geval wat ik denk.
1: Oké.
0: The Road zometeen. Daarna nog iemand die altijd on the road was. Ik weet niet of hij nog steeds leeft.
1: Hij leeft volgens mij nog wel, maar hij doet niet zoveel meer, denk
0: nee,
1: ik.
0: Nee, hij speelt niet meer zo heel veel. Joe Buck Yourself, de evil motherfucker from Tennessee, die heeft het over Rage in the South.
1: Want vroeger was hij echt een paar keer per jaar wel in de buurt.
0: Wel eens in de buurt, inderdaad, zeker. Ja. Dus mocht je meer weten over waar Joe Buck zelf zich momenteel bevindt, laat het vooral even weten. Twitch.tv/InItLive zitten wij natuurlijk. De chat staat wagenwijd open. Dus je kunt daar gewoon al je meningen, dromen en andere dingen in delen. Of weet ik veel, haat op Star Wars films of andere films. Of weet ik veel wat je nog meer wil delen met ons. Doe dat vooral. Gaan wij nu in ieder geval eerst even luisteren naar Frank Turner met The Road. Even kijken.
1: Als je het doet...

0: HM 69 vibes.
1: Ja, dit zijn Dayglo Abortions. Het zeer verfijnde bandnaam is dat ook. Hè? Om altijd even te zeggen dat je daar fan van bent. I Want To Be An East Indian. Een klein vleugje mild UK racism eroverheen. maar wel echt, ja, Dayglo Abortions is een super vette band. Ze komen uit Canada trouwens.
2: Oké. Okay.
1: En deze komt van het album Fetus of Fetus. Ook zo
0: dat is een heel goede naam voor een album. Naam,
1: ja, ja, ja. Ja. Ik zal straks even het artwork nog even opzoeken. Daarvoor is natuurlijk Joe Buck Yourself met Rage in the South. Ja, vet.
0: Ja, vet. Ja.
3: Joe Buck is altijd goed.
1: Ja, maar wel de Joe Buck Yourself zeg ik specifiek erbij. Want er is namelijk een Nederlandse singer-songwriter artiest die zichzelf Joe Buck noemt.
2: Oh.
1: Compleet anders.
3: Maar die tel ik niet mee.
1: Nee, die doet er niet mee.
0: Want ooit kwam dus Joe Buck naar Evenaar. En toen dacht ik van, Joe Buck, hij is terug. Ja. Maar toen was het dus die andere...
1: Een
3: beetje jammer.
0: Echt terug.
1: Maar ja, het was minder leuk. Ja. Zou ook niet gegaan.
0: Nee.
3: Ja, nee.
0: Maar Rage in the South, ik vind nu tegenwoordig met de opkomst van Trump en die kapitoolbestorming van een aantal jaren geleden, heeft het een beetje zo'n right-wing, redneckerige bijsmaak krijg ik ervan als ik die nummertitel Rage in the South lees.
1: Ja, snap wat je bedoelt.
0: Het is een beetje mijn...
1: You better scream, you better shout, Rage in the South is zeg maar de boodschap van Joe.
0: Van we gaan met onze Red Bull flag.
1: Ja, weet je wat het is? Hij komt ook wel echt uit die... Weet je, hij komt uit Tennessee. Daar is echt... het historisch besef anders, zal ik het zo zeggen.
2: Ja, maar je moet je ook niet vergissen, want zeker in het Amerikaanse zuiden, the South, weet je wel. Weet je, where's the gas station, back the way you came, weet je wel.
1: Ja.
2: Maar toch zitten daar ook heel veel mensen, maar ja, dat zijn natuurlijk niet de schreeuwers, die juist niks hebben met de Trump-MAGA bullshit. Yeah. Want die zijn opgegroeid met my granddaddy used to make whiskey in his backyard and he didn't want no cops to catch him.
1: Ja, precies.
2: Dus dat zijn net zo
1: Een ander wantrouwen van de staat.
2: Ja, ja maar wel meer de A-kap kant, zeg maar.
1: Ja, precies.
2: Dus en je ziet online ook heel veel tegengeluid vanuit het zuiden tegen heel die Trump-MAGA-stemmers. Mm. Zo van, nee, dit zijn geen echte Southerners, want het echte South is juist het tegenovergestelde. Het echte South is eigenlijk linkser dan het zuiden van Trump. En dat
0: is toch wel apart.
2: Het is een hele interessante tegenstrijdigheid die daar speelt. Dus ja, als je Rage in the South op die manier interpreteert, dan zou je het ook nog kunnen denken
0: dat weer beter.
2: De echte zuiderlingen juist zich afzetten en ragen en screamen tegen de mensen die hun een slechte naam geven.
1: Ja, denk dat is dan weer
2: mijn optimistische kijk.
1: Laten we die gewoon op die manier gewoon interpreteren. Want jij had ook nog wat dingetjes meegenomen, hè? Maar dan meer uit het oosten.
2: Ja.
1: Of is het meer het zuiden?
2: Even kijken, dit is nog... het volgende blokje is meer naar het zuiden. We gaan richting... volgens mij is Manon Frans. Ze spreken in ieder geval Frans, ze zingen Frans. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze nou ook uit Frankrijk komen... of dat het Wallonië is.
1: Of kan
2: ook nog. Maar dat is een van mijn favoriete 90s hitjes, La Tribune Dana. Dat is ook gebaseerd op een Bretons nummer, Tri Marteloot. En dat gaat dan weer over schippers die de Zuiderzee bewaren, et cetera.
1: Ja, Zuiderzee.
2: Ja. En vanuit daar door naar Spanje. En vanuit daar steken we in één keer over naar Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, ik ben wel blij dat jij me erop wees, want ik heb er nog verder iets ingekeken. We hebben hier Boer staan, maar ik had in eerste instantie natuurlijk die antwoord, want dat was mijn eerste connectie met Zuid-Afrika.
1: Ja.
2: Ja, dat dankzij jouw alert heb ik daar inmiddels ook weer een bijsmaakje bij.
0: Oh, is er een bijsmaak bij die antwoord?
1: Ja. Die antwoord heeft een hele hoop controverse om zich heen hangen. Vooral heel erg veel te maken heeft met... slavernij en kindermishandeling. En
0: wat dan met slavernij?
1: Hij heeft volgens mij een geadopteerde zoon die uit heeft gebuit op een of andere manier. En
0: Het
1: is allemaal geen zuivere koffie.
2: Wel, qua details, ik heb er niet te veel op ingelezen, want ik werd er al depressief van. Maar het komt er inderdaad op neer dat ze een geadopteerd kind hebben en dat... dat daar gewoon op verschillende manieren gewoon misbruik van is gemaakt, inderdaad.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oh.
2: Dus dat is, dat was wel even een domper.
1: Ja.
0: Jammer.
1: Goed. gaan we dus niet draaien.
2: Nee, het wordt inderdaad...
1: Schuiven we van tafel, denken we verder niet meer over na. We gaan eerst naar Manau. Is het Manau of Manau?
2: Manau op zijn Frans.
1: Oké.
2: Okay. Ja, La Tribune d'Anna. Ik denk dat er weinig mensen zijn tegenwoordig die dat nummer niet kennen.
1: Ik denk dat voor mij echt een oh ja, aha wordt.
2: Dat kan niet anders, want het was wel een van de grootste TMF-hits in de 90s. Dus,
0: ja, je kent ervan. Ook Elevite heeft die sample. Ook Ines Mona.
2: Ja, zelfde melodie. Ja.
1: Daar ga ik hem echt niet sneller van herkennen op niet horen. Elevite.
2: Ja.
1: Elevite, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Hier nog ergens een... Oh ja, daar is hij. Maar goed, La Tribune d'Anna. Tot zometeen.
2: Ja.

0: altijd een winnaar deze, hè?
1: Ja, classic.
2: Extase classic.
0: Ja. Dit is inderdaad een extase classic voor de een van de... Ja, een van mijn eerste alternatieve rockkroegen waar ik ooit kwam.
2: Dus het is echt zo'n voorbeeld van een nummer. Van als de DJ het maar vaak genoeg draait, dan gaan mensen het vanzelf herkennen en leuk vinden.
0: Ja.
2: Want het is helemaal niet een bekend nummer of een bekende band.
0: Nee.
2: Maar het werd zo vaak gedraaid daar, dat iedereen het maar gewoon...
0: Ik denk dat dat ook een beetje is gegaan hoe ik misschien wel met Coco Bordello in aanraking ben gekomen.
2: Ah, ja.
0: Not a Crime zat eigenlijk altijd in hetzelfde blokje met dit.
3: Ja,
2: ze hadden altijd dezelfde cd bijna aan. Gewoon, ook gewoon nummers op één volging kon je gewoon voorspellen.
0: Kon je de klok op gelijk zetten.
3: Of, als de dj even zin had om zelf te zuipen, zette die cd'tje op. En dan, inderdaad, op Spotify zag ik dat Boer echt heel weinig luisteraars heeft. Terwijl ja, voor Tilburgers en zeker Tilburgers die vroeger in extase kwamen, is dat natuurlijk een van de grootste nummers.
2: Ja.
3: Maar dat blijkt toch mee te vallen uiteindelijk. Maar het blijft wel een banger.
2: Ja, zeker. Het is echt een banger.
0: Het is echt instant feest als je dit ergens aanzet. Kun je overal aanzetten. En het is gelijk gezellig.
3: Ja.
0: Is het ook zo gezellig in Portugal over het algemeen, Tim?
2: Vaak wel, maar als je het aan de heren van Serabulho overlaat, dan niet. Want we hadden het er straks tijdens de nummers over Goregrind. En Serabulho is een Portugese Goregrind band. Met een hele hoop toeters en bellen en onzin.
0: Toeters, bellen en onzin.
2: En dit nummer is nog wel extra toeters en bellen en onzin.
3: Oké.
0: Okay. Ja. Okay.
3: Spannend.
2: Ja, dus er wordt leuk. Toedeloko de Mol heet het. We worden allemaal gek. En daarna lopen we te Mia. Het is gewoon normale punk. Hardcore punk. Dus voor om weer wat te komen van de Goregrind.
0: Recht aan... rammelen.
3: Even een adempauze.
0: En hoe heet het nummer van Lobotomia?
2: Soos Mortuus nou reclame om. Dus alleen de doden klagen niet.
0: Oeh, oké. Okay. Nice. Ja. Oké, okay, I like that.
3: Netjes.
2: Ja, dus gezellig. Ja, maar eerst dus Serbel,
0: hou je vast aan je sokken, want we blazen je eruit.
2: Tijd voor onzin.

Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier.

0: Zo, die had slag te pakken, denk ik.
1: Nee. Lekker, ja, zeker.
0: Hier heb je hem.
1: Goed, tot zover de zuidelijke uitstapjes naar Portugal.
0: Ja, Assaio Direta.
1: Assaão.
0: Dat klinkt echt als een geluid wat je maakt als iemand iets in je oor steekt of zo. Assaão.
1: Ja.
0: Ik wil wel even voor de mensen die thuis meekijken via de Twitch, dan wel via gewoon de tv. En wij zijn natuurlijk een visueel programma. En ik vind het dan ook wel even leuk om te laten zien het artwork van deze plaat, waar dit nummer van net vandaan kwam. Want dat was, hoe heet het, Tim? Oh ja, Massacre Humano. Dat gaat gewoon over mensen doodmaken, volgens mij.
1: Ja. Mensenslachting.
0: Ja, en dan ziet dat artwork ziet er dus als volgt uit. Dit is een soort van intrieke soort, weet het, Celtic knot. Ja. Maar dan knot, zeg maar. Maar dan ook met skeletten. En
1: die ook weer zwaarden vast hebben.
0: Die ook weer. En die zwaarden doen me een beetje denken aan, hoe heet die ene band ook alweer? Sacrifaligio. Met die, ja, die hebben van die zwaarden in het logo. Weet je wat ik bedoel?
1: Oh, Sarcofago.
0: Sarcofago. Ja, dat doet me dit een beetje aan denken. Ja. Kijken of ik dat ook nog
1: dit
0: even
1: te stoppen. Dit is een heel stoere hoes trouwens. Ja. Echt heel vet. Je zou ook niet verwachten dat het dan Portugees is, omdat het lijkt een beetje Iersig.
2: Nee, dat ronde werk, zeg maar, met die slangenkoppen zie je ook, die zwaarden vastbijten en die hoeken, dat is iets heel erg Scandinavisch.
1: Ja.
0: Ik heb even kijken, het logo van Sarcofago ondertussen opgesnacht.
1: Er zit ook een pentagram weer in verwerkt. Ja. Wow, hoe langer je naar kijkt, hoe meer gekke dingen je blijft zien. Ja. Echt heel vet.
0: Ja, want die zwaarden, zeg maar, waar jij het over hebt, inderdaad, die 9 stuks erin staan, zeg maar. Die doet mij dus heel erg denken aan dit logo. Kijk of het hier vertel. Ik kom vanzelf natuurlijk gehoord. Dit.
1: Oh ja.
0: Die
1: ja.
0: Van Sarcofago. Dat is.
1: Waar komen deze vandaan? Lekker gepixeld, maar die komen uit Brazilië.
0: Ja, ik ga zeggen, dit is overgevlogen uit Brazilië, dus dat duurde even.
1: Ja.
0: Dat is ook de kwaliteit ook naar.
2: Er zijn wat pixels kwijtgeraakt bij het vliegveld.
1: Zo, ja.
0: Ja, die werden ingenomen door de TSA. Ja. Ze dachten dat het zwaarder waren. Nee, het zijn pixels. Oh ja, dan nemen we die ook in. Ja. Nee, vet shit, man. Goede pot, Harry uit Portugal. Ja. Ik zie dat daar dat soort muziek ook echt wel leefde. Nee.
1: Ja, zeker. Ook heel veel black metal komt daar vandaan. Maar ik dacht, ik neem zo vaak al black metal mee.
0: Ja, mag wel een keer anders zijn. Ja. Ja, dat is ook fijn.
2: Ik kom regelmatig, maar ik ken ook alleen maar de Fado. Dus misschien moet ik toch eens wat beter op zoek gaan naar de.
0: En de Moedo?
2: Die ken ik niet.
0: De Fado bij de Moedo?
2: Ja. Geen commentaar. Gele kaart.
1: Nou, dus eigenlijk wel bijna meteen rood.
0: Bijna meteen douchen.
1: Ja. Ik hoor trouwens, ik weet niet of dat klopt, dat er ook een blauwe kaart komt voor onsportief gedrag.
0: Oh, ik dacht dat het even lang voor parkeren was, man. Ja.
1: Maar ik weet niet of dat nou

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Alright, ja. Spannend. Laten we even zo gaan luisteren. Ja. Maar eerst is Electric Cowboy met Hurricane.
3: Hallo?
4: Hurricane of kan hij niet?

0: Zo.
1: Hop twee.
2: Zo, alles in elkaar gerost. Maximum de Hormoon. Zo. Maximum de Hormoon.
0: Uit Japan.
2: Vanuit Japan. Helemaal echt uit het verre oosten, zeg maar.
0: Ja, helemaal doorgeschoten naar het oosten.
2: Helemaal de andere kant op. Ja, vet. Vooral bekend van het andere grote nummer, hè. Chuchu Lovely Moni. Wacht. Chuchu Lovely Moni Moni. Mura Mura Pirin Poro. Nuru Nuru Rero Rero.
0: Ja, die.
2: Jij moest even opzoeken.
0: Zeg dat maar eens 10 keer snel achter elkaar.
2: Nee. Nee, die uitdaging ga ik niet aan.
0: Ja. Ja, en zoals ik net ook al zei voor de nerds en de weeps onder ons, ook bekend van de anime Death Note, waar zij de voor- en natitelmuziek deden. Daardoor zijn ze uiteindelijk ook flink stuk bekender geworden.
3: Wat is eigenlijk een weep? Wat is de definitie weep, van?
0: Een weep is een afkorting van een weeaboo.
2: Of daar is trouwens het artwork van
0: dat is
2: Maximum Homer. Met hemzelf.
0: En een weeaboo is in feite een niet-Japans persoon die heel hard gaat op de Japanse cultuur, maar dan door anime, zeg maar.
3: Dus, oké, maar is het een negatief woord? Of?
0: Het is een beetje hetzelfde als een nerd. Als je het aan de mensen zelf vraagt, dan heeft het geen negatieve connotatie. Maar het wordt zo wel eens gebruikt van, hou toch je bek, jij fucking weep. Weet je, van die mensen
2: weet
0: die
2: je
0: dan...
2: ook, weet je hoe ik goede mensen noemt die datzelfde hebben we dan met Brits zijn?
0: Nee.
2: Tiaboe. Dat is geen grapje, dit is een Brits term.
3: Wauw.
0: Ja.
2: Ik zou bijna zeggen...
0: Op zijn Frans heb je het ook, maar dan schrijf je niet...
2: Tiaboe. Ja, O-U-I.
0: Precies, ja.
2: Ja.
0: Nee, maar het is...
2: The French are always in pain.
3: Maar
0: ja, het is zeg maar de mensen die gewoon in Nederland aan tafel gaan en dan heel hard en vrolijk itadakimasu. Ja, dan ben je gewoon een fucking weeb.
3: Het is van die kawaii types, zo blank als
0: het zijn prachtige mensen. Ik ben ook al wel eens naar een anime conventie geweest en het is altijd gewoon leuk. Maar je hebt ook, ja, net zoals in elke subcultuur zijn er mensen die er een beetje doorslaan.
3: Een beetje cringe worden, misschien.
0: Ja, precies. Ja.
2: Voor die mensen schrijven Maximum de Hormoon de muziek. Ja.
3: Is er ook zoiets voor Nederland? Dat mensen zomaar met de Nederlandse cultuur
2: ambiëren?
0: Ik zie op Tumblr wel eens hashtag Dutchcore voorbij komen. Dus het is wel een dingetje. En het gaat dan, maar dat is dan meestal met een knipoog zo van... I can't wait to get home and eat my broodje kaas, weet je wel. Maar er is wel een Dutchcore hashtag die rondgaat, ja. En dat gaat dan ook echt over de meest, stereotype Nederlandse dingen. Dus fietsen door de wind met 26 tassen en broodje kaas als ontbijt, bruine boterham. Ja. Dat soort dingen, ja.
3: Eén koekje bij de koffie, ja, dat dus soort dingen.
0: Kringverjaardag. Worstkaas scenario.
3: Ja,
2: classic.
3: Ultieme matigheid.
0: Ja,
2: zoals wij die ervaren, maar voor sommige mensen. Ik vind het ook altijd super interessant. Wat ik heel erg leuk vind om te zien. Maar dat is meestal voor mijn afwijking of zo. Of mijn hoek van het internet waar ik me soms wel eens in onderdompel is. Tasting video's, zeg maar.
0: Ja.
2: Heb je wel eens van die mensen die gewoon... we proeven nu alles uit. Bijvoorbeeld snacks uit Duitsland of snacks uit een bepaald land. En dan... vind ik het altijd heel erg grappig om snacks uit Nederland te bekijken.
0: Ja, ja.
2: Hoe mensen reageren op dingen als stroopwafels of zoutdrop of weet ik veel, boterbabbelaars of zo. Dingen die voor ons super commonplace zijn. Die je denkt, ik eet het zelf ook nooit, want ik vind het helemaal niet lekker. Of het is, ik heb het gisteren nog gewoon 3 op, weet je wel. En hoe mensen met een heel ander smaakpalet dat ervaren, vind ik altijd best wel interessant. Ja. Hoe dat die daar dan tegenaan kijken.
3: En hoe is het dan over het algemeen dat ze er tegenaan kijken?
2: Over het algemeen is de zoetwaren, dus de bakwaren en zo, dus de koekjes en dat soort dingen goed.
0: De stroopwafels.
2: Stroopwafels, inderdaad. Ja, je moet het op je thee doen en dan smelt het. Dat is echt super briljant. Waarom hebben we dit niet in het land waar ik vandaan kom? En dan kom je inderdaad vaak bij de categorie zouten drop of inderdaad...
3: haring is ook wel zoiets.
2: Hartige spul en dat wordt dan helemaal niet begrepen.
0: Nee, vooral de Nederlandse drop, dus de echte harde zouten drop en zo, dat is...
1: Echt duivels.
0: Gaan mensen heel slecht op. Ja. Ik ken de channels. Ik ben zelf een tijdje echt een hardcore fan geweest van de Irish People Try video's.
2: Oh, nice.
0: Dat zijn dan mensen met een Iers accent, Ieren, die van alles proberen. En dus ook Nederlandse snacks. Maar dat is extra grappig om vanwege het accentje en omdat ze tussendoor ook gewoon aan het drinken zijn. En ja, je weet met Ieren, die hebben een soort van stereotype dat ze wel een drankje lussen. Dus dat is dan erg gezellig. Heel veel van die video's gaan ook over dat ze dranken proberen.
2: Oh ja.
0: Ja.
2: Weet je ook hoeveel, met hoeveel aardappels je Ieren kunt ombrengen?
0: Ja, met geen.
2: Geen.
0: Ah, ja. Ja. Oh, that's not again.
2: Dat, ja. Goed.
3: Oh.
2: Tim, vertel.
3: Waarover?
2: Zamrock.
3: Zamrock, ja, je hebt
2: What
3: dus...
2: What the fuck is Zamrock? Want ik heb geen idee.
3: Dat is dus psychedelische rock uit Zambia.
2: Oh,
3: Zamrock. Sick. En dat is blijkbaar een genre.
2: Ik dacht dat het heel snel was. Shazam ook.
3: Shazam, nee. Dat is heel, het is heel rustig. Je hoort ook wel echt de Afrikaanse invloeden erin.
2: Oké. Okay.
3: Maar het is lichtelijk psychedelisch, maar het zou ook zo bij vrije geluiden kunnen. Hmm. Okay. Wel redelijk wereldmuziekachtig. Wereldmuziekachtig.
2: Oké, okay, ja.
0: Interessant.
3: Dus met zelf het, Zamrock heet het, uit Zambia. Ik wist niet eens dat die stroming er was, totdat een vriend van mij er ooit een tijd geleden mee kwam. Maar
2: ja,
3: vet.
2: Ja, volgens mij is het ook een soort van rabbit hole waar je echt gewoon maanden in kunt verdwijnen.
3: Ja, zeker. En ik heb nu wel een aantal dingen uitgekozen die dan expres ook in Afrikaans, want vaak zijn dan die nummertitels in het Engels. Uh-huh. Het eerste nummer, Five Revolutions is de band. En het nummer heet Moi Pulum. Pulumka Kunjala Adaka. Waarschijnlijk spreek ik het echt uit als een pannenkoek, maar...
2: Nee, maar dat kennen ze daar niet. Dat is meer van die, het zijn meer van die... Het lijkt op een pannenkoek, maar het is anders. In Afrika. Spreken ze andere dingen. Zo, een soort raps of zo, ik weet het niet.
3: Okay. Ik dacht van, misschien komt er nu een grap achteraan, maar... Het is geen rap.
2: Het is geen grap.
0: Ik denk dat we hier gewoon beter
3: van. Ja, zo gewoon even. Ja, we gaan muziek luisteren. Ja, Five Revolutions.
2: En daarna Machine Gunners
3: met Changa Namwili.
2: We gaan in de tussentijd opzoeken wat dat allebei betekent. En dan luisteren we eerst naar een stukje Zamrock. Tot zo.

0: Waza! Waza!
1: Ankashiwande.
2: Na isama ashimpondo.

0: Zo.
1: We waren zo aan het ouwen dat we vergaten dat Witch met Chifundo was afgelopen.
2: Ja, Chifundo inderdaad. Genade is het in het Nyanya. Dat is een taal die ze in Malawi spreken. Wow. Al deze songtitels waren ook in het Nyanya geschreven. Changa Namrele betekent eigenlijk zoiets als Mine is Mine. En het eerste songtitel was Je hebt de Adaba-honger overleefd. Het ging dus over hongerlijden.
1: Okay. En dat is een specifieke tijdsperiode geweest dan, de Adaba-honger?
2: Nee, denk ik. Ik ben er niet thuis.
1: De hele geschiedenis van Afrika gaat me echt altijd helemaal, langs me aan af.
2: Het is ook zo'n intrinsieke geschiedenis, ja. Weet je. Dat zijn zoveel verschillende landen, zoveel verschillende
0: culturen
2: en
1: volgen en zo.
2: Oh, daar komen we zo op.
1: Dus het gaat altijd. De geschiedenis van Amerika en misschien is het ook wel heel erg westercentrisch of zo.
0: Wat wij in het Westen natuurlijk wel meekrijgen is de apartheid en zo. Maar dat is eigenlijk ook, tenminste voor zover ik dan bekend. Ik bedoel, dit is een mijnenveld om als witte man hierover te praten. Maar ja. ik ken dat alleen uit Zuid-Afrika.
2: Ja.
0: En verder ben ik ook totaal niet bekend met de rest van het land, van het continent, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Nee, het koloniale
2: verleden. Het is zuur dat een van de weinige Nederlandstalige woorden die ze daar goed in de herinnering hebben zitten, dat apartheid is. Dat is toch wel zonde.
0: Ja, terwijl hijsbakkie is ook een hele leuke.
2: Ja, of wat is het ook weer voor het Afrikaanse woord voor string? Is het net niet broekie of zo?
0: Zoiets zou zomaar kunnen.
2: Appelbroekie.
0: Ja. Overigens is Yannie Dutoit is wel een hele goede Zuid-Afrikaanse zanger.
2: Wie?
0: Yannie Dutoit. Of Dutoit. Ik weet niet precies welke van de twee, maar het is een Afrikaanstalige zanger. Wij kunnen hem verstaan, want het lijkt wel heel erg op Nederlands natuurlijk. Uh-huh. En hij heeft onder andere cd's uitgebracht waar hij het werk van bijvoorbeeld Jacques Brel, van Robert Long ook...
2: Oké. Ik zat al te wachten op waarom het bij jou op de radar was verschenen.
0: Robert Long, ja, daar gaan we weer.
2: Ja, dat is een Robert Long story.
0: En dat is een long story. En ik ben zelf natuurlijk ook een gigantische Jacques Brel liefhebber. Dus, ja.
2: Maar dat is zakdoekjes in de buurt, hè?
0: Ja.
2: Altijd braaf.
1: Jacques Toekies.
2: Oh! Oh shit, die heb ik hier ook nog ergens, ja. Die ga ik even zoeken.
1: Maar, toch gek dat wij dan daar eigenlijk nooit mee in aanraking komen met de Afrikaanse... Nee, ja.
2: Dat deze nog voor jou, Tim.
0: Hey.
2: Ja, sorry.
0: Nee, ja, inderdaad. Wel ja, je leert op school toch veel inderdaad over westerse cultuur. En de grote dingen, Rusland, Japan, oorlog, dat soort dingen. Maar Afrika, daar horen we vrek zwijnig over.
2: Terwijl dat toch wel, ik bedoel, Nederland heeft daar toch wel een vinger in de pap gehad.
0: Behoorlijk.
2: Kolonietechnisch gezien, zeg maar.
0: Ja, het is niet voor niks dat Zuid-Afrikaans zo Nederlands klinkt.
2: Ja, precies. Hm? Maar dat vind ik wel interessant dat je dat zegt, want er zijn natuurlijk wel meer landen waarin in de educatie gewoon willens en wetens dingen van de geschiedenis weggelaten worden.
0: Ja.
2: Kijk bijvoorbeeld naar Noord-Korea, waar bijvoorbeeld de Tiananmen Square.
1: In China bedoel je?
2: China, Tiananmen Square, hè, dat moment in de geschiedenis, hè, de opstand en de man die voor de
1: tanks
2: staat. Het iconische beeld is gewoon eigenlijk daaruit de geschiedenis gewist.
0: Tje.
2: Er zijn generaties die geen idee hebben waar dat... Als je dit nu tegenwoordig zou laten zien, zeggen ze, ja, wat is dit voor AI-beeld of zo, weet je wel? Geen idee.
1: Ja.
2: Wat voor ons zo'n commonplace is, zo'n logisch ding in de geschiedenis. En zo zijn er misschien nog wel andere dingen. Kijk, ik kan me niet echt herinneren dat ik heel veel les heb gehad over bijvoorbeeld... want we hadden het daar straks al over de rebel flag, hè, over de South, mm-hmm. over de segregation en zo. Ik kan me niet herinneren dat ik daar uitgebreid les over heb gehad. Nee. Geschiedenisles. Het is wel aangestipt, maar
1: ja, goed, kijk,
2: het is voor ons ook natuurlijk minder relevant.
1: Je moet ook

0: je lescurriculum kiezen natuurlijk als land zijnde. En dan richt je toch wel meer op de geschiedenis van het land waarin je woont.
1: Ja. Snap ik. Maar ik denk dat nu misschien dan dat er een geschiedenisles misschien wel relevanter is om te benoemen met de ontwikkelingen op wereldschaal.
2: Ja,
0: meer thematisch.
2: Hoe het land ook in de wereld ligt. Zeker omdat zeker met het internet wordt de wereld een heel stuk kleiner.
1: Ja.
2: En je krijgt hier natuurlijk ook een hele hoop mee. Nu de laatste tijd is het weer de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Het gebeuren in eigenlijk alle ellende over de wereld, die krijg je op alle kanalen, krijg je gewoon in je gezicht gegooid.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Dus het is nu relevanter dan ooit om gewoon de hele wereldgeschiedenis erbij te pakken in plaats van alleen maar wat wij in dit kleine klantje. En dan zelfs in dit kleine landje worden nog dingen
0: maar dat is
2: een beetje weggeschoven, want de VOC-geschiedenis wordt hier aangestipt als de Gouden Eeuw. Terwijl wij natuurlijk ook een hele hoop rotzooi hebben uitgehaald.
1: Dat was misschien voor ons wel een Gouden Eeuw, maar degene die het ondergingen, was dat een heel ander verhaal.
2: Degene die het een Gouden Eeuw maakte daadwerkelijk, die hebben er minder aan gehad.
1: Die hebben er meer brons voor gekregen, zeg maar.
0: Dat is. Maar misschien is het nu tegenwoordig wel weer wat aangepast. Ik zit al lang niet meer op de middelbare school. Dus,
2: ik zou het ook niet.
1: Mocht je wel dan nog op de middelbare school zitten en hier iets van weten, laat het vooral even weten. Op de twitch.tv schuin-in het live. De Twitch staat wagenwijd open. De chat staat wagenwijd open. Dus wij lezen alles. We houden altijd alles bij. Dus mocht je iets weten zeggen of anderszins kwijt willen, laat dat vooral even daar doen. Laten we ook vooral even doorgaan naar wat andere muziek. We hebben het over windstreken, we hebben het over Zuid en Oost in ieder geval. Namelijk muziek uit het Zuiden, muziek uit het Oosten of in ieder geval uit die windstreken. Maar dat is ook natuurlijk muziek die over wind gaat.
0: Mm-hmm.
1: Of daar iets mee te maken heeft. En de volgende vind ik een heel interessante. Ik heb er van deze band al wel vaker muziek meegenomen. En die band heet Yidcore. En dat is een soort, het is een Jiddische punkband.
2: Ik had al zo'n vermoeden.
1: Ja. Het album waar het vandaan komt is een soort dubbel A en die heet Eighth Day Slice / Fiddling on Your Roof. Het is echt, eigenlijk is het gewoon een beetje Ramonescore punkrock. Mm-hmm. Met titels en onderwerpen over Joodse cultuur en zo.
0: Ja, nice. Toch, in tegenwoordige tijd is het toch wel heel erg precair iets om dat draaien.
1: Vind je?
0: Ja.
1: Want dit is duidelijk, namelijk duidelijk overduidelijke parodie, zeg maar. Overduidelijke. Het ligt er dik bovenop dat het niet serieus is, zeg maar.
0: Ja, het is. Er is zoveel gaande, zeg maar. Rondom Gaza.
1: Kunnen we het dan helemaal niet meer over mensen van Joodse komaf hebben? Of want dat vind ik een beetje te krampachtig.
0: Nee, het is heel
1: gevoelig.
0: Gevoelig, ja, zeker.
2: Dat
0: zeker.
2: Is het
0: kan
2: het
0: zoveel. Ja,
1: dit heeft compleet nul raakvlak met wat daar gebeurt.
2: En het
1: dit zijn Amerikanen, Joodse Amerikanen.
0: Ja.
1: Dit heeft niet te maken met mensen die uit een land komen dat Joodse inwoners heeft.
2: Nou ja, Amerika heeft natuurlijk wel een hele grote Joodse community. En
1: klopt,
2: zeker
1: deze mensen zijn daar onderdeel van. Het is niet, zeg maar, het is geen muziek uit Iran.
0: Ja,
1: of Irak, of in ieder geval die hoek. Zeg maar, niet het conflictgebied, laten we het zo zeggen.
0: Ja, oké.
1: Dit is muziek, dit is punkrock die het heeft over Joods relevante onderwerpen.
0: Mm-hmm.
1: Joods gerelateerde onderwerpen, zou ik het zo zeggen.
2: Ja, en ik denk
1: met een kwinkslag.
2: Ook wel redelijk dat wij, en zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben het platform, Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker nu in deze situatie, het is natuurlijk het is een clusterfuck, maar het is overduidelijk, de Joodse community is het ook niet eens met
0: wat er gebeurt. Ja.
2: Met wat er gebeurt. Ja. En het gaat dan ook heel erg tussen de Joden en de Zionisten. En dat is dan ook weer een heel. Weet je, het zit zo gecompliceerd
0: in
2: elkaar.
0: Ja.
2: In de basis is de Joodse community die staat gewoon net als de rest van de wereld. Behalve dan de wereldleiders. Iedereen staat achter Palestina. En de Joodse community zelf ook. Dus ik denk dat er helemaal niks mis mee is om geluid uit de Joodse community. Of het dan parodie of serieus is. Spread the word.
0: Ja, het jammer is gewoon dat, wat dan ook je doet met dit soort dingen,
1: Zo, er altijd iemand tegen het hoofd voor
0: ja,
1: zo,
0: het is altijd,
2: zijn altijd
0: maar ja. gezien worden als een statement. En dat is
1: ja, maar luister Tim, iets, ja. of het nou gaat, het is nu dit conflict.
0: Ja.
1: Zo kun je, op een gegeven moment kun je niks meer. Nu is dit conflict relevant.
0: Ja.
1: Hè? En actueel. Maar kunnen we dan straks, we hebben het daar straks gehad over Duitse muziek. Kunnen we dan ook zeggen, ja, maar de Duitsers waren in de oorlog ook fout.
0: Nee, want deze oorlog is nu aan de hand.
1: Ja, maar ik bedoel, nee, hoe lang kunnen we dan niet doen?
0: Zolang het aan de hand is.
1: Ja, ik vind het iets te krampachtige reactie op dit moment. Dit specifieke nummer dan, hoor. Ja, moet ik zeggen. Ja. Kijk, als het echt gaat over... Ook jouw punt is valide trouwens, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar als we het echt hebben over muziek die... bepaalde acties of dingen verheerlijkt of goed praat of in de positieve daglicht zet. Ja, oké, dan hebben we het over een hellend vlak en dan hebben we het over een positie innemen. Misschien wel of niet onwenselijk is. Ja, ja. Dan heb je een andere discussie, maar dit gaat gewoon over een band met die heet Jitcore en het gaat over, het is Joodse punkrock met een knipoog.
0: Tuurlijk, in iedere andere tijd is het gewoon zonder slag of stoot. Maar nu is het zeg maar, omdat je...
1: Maar is het nou, maken we er nou een heel ding van, omdat jij er nou een heel ding van maakt, of...?
0: Nou, geen idee.
1: Denk ik.
0: Ja, geen idee.
2: Ik denk dat we er in dit geval redelijk van uit kunnen gaan dat het nummer wat wij gaan draaien ten eerste niets te maken heeft met het conflict. En dat wij het ook niet draaien met...
1: De intentie van
2: of met een slechte zin.
0: Dat sowieso.
1: Dat is zeker waar. Dus laten we dat vooral doen. Daarna nog een winderige titel. Tornado van Sweet Teeth. Van het album Acid Rain. Dit kwam ik ergens tegen vanwege het artwork. Ik zal het straks even laten zien. Het is best wel vet artwork. En de muziek is ook wel cool. En daarna nog een andere band. Maar eerst dus Wind Beneath My Wings. We fladderen er zo in met Jitcore.
0: Alright.

0: Side Party van de band Thunder Bitch.
1: Goeie naam.
0: Ja, dat is een goede naam. En dat is ook best wel een hele goede band. Die is namelijk opgericht door Brittany Howard. En dit was in... Moet ik even goed kijken. 2015. En Brittany Howard, dan denk je Brittany Howard. Die naam die ken ik misschien wel ergens van. En die zou je misschien kunnen kennen van Alabama Shakes.
2: Aha.
0: Ja. Dus Alabama Shakes is een compleet ander genre. Het is echt veel meer soul, blues, dat soort dingen meer. Maar zij zat dus ook gewoon lekker in een lekker rammelend garagebandje.
2: Ja, zij dacht, ik ga het even Alabama opshaken en ik ga wat anders doen.
0: Zeker.
1: Hebben jullie ook een coole hoes, Thunder Bitch?
0: De redelijke recht toe, recht aan hoes, waar gewoon een grijze hoes waar het woord de Thunder Bitch op staat. Yes. Oh. Ik kan hem wel even erbij pakken.
1: Ja, ik wil, want als dat je dan zo'n coole bandnaam hebt, dan moet je ook wel.
0: Maar
1: coole...
0: ik zal nog wel even dat artwork van Sweet Teeth erbij pakken, waar we het daar straks over hadden. Mm-hmm. Dat is dit. Ze komen uit Zweden trouwens.
1: Oh, nice. Dat is wel cool.
0: En ik sloeg heel erg aan op dit artwork. Acid Rain EP. Ik bedoel, Acid Rain is wel een goede titel voor een EP.
1: God, dat font kon wel bekend volgen trouwens.
0: Ja, yeah, dat is Doe Maar. Dat fucking hell. Doe maar.
2: En Aux Raus had ook een plaat.
0: Aux Raus heeft inderdaad dit font ook gebruikt. En vele andere bands trouwens. Volgens mij heet het Shattered Mirrors of zo heet het font.
2: Zo'n font dat standaard in elk PC zit ingebakken.
0: Nee, dat niet. Ik heb hem wel. Ik heb dat toen een keer ergens. Wilde ik iets namaken of zo. Of iets zelf ontwerpen met dat font. Heb ik hem wel echt even moeten opgraven.
2: Okay.
0: Maar volgens mij Shed for Windows of zoiets. Ja. Zoiets heette dit.
1: Ik vind een heel cool logo.
0: Ja.
1: Heel cool hoes ook.
2: Toffe artwork, ja.
1: Ja,
0: ja dat, is, dat is al in orde. Hè? En dan heb je bij al, zoals vaak gezegd, dat is met heel veel dingen, als het artwork in orde is, dan heb je me eigenlijk al voor de helft, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: En kijk, als ik deze plaat in de bak zou zien staan, dan zou ik hem niet per se, dan zou ik hem redelijk snel voorbij lopen.
1: Ja, maar ook echt Thunder Urbage.
0: Yeah.
2: Deze zou ik ook laten staan.
0: Ja, als ik het niet zou weten, dan zou ik hem laten
1: liggen. Saai grijs, saaie font. Ja, nee. Het is echt.
0: Het is geen enticing hoes, nee. Maar als je nu hoort wat erop staat, dan denk je misschien wel.
1: Toch, ja, heb je zo'n coole naam en dan maak je dit. Komt nou.
2: Ja, het is een naam met heel veel potentie.
1: Ja.
0: Ja, je hebt nog zelfs een andere band die ook Thunder in de naam heeft. Die heeft het artwork ook on point. Even kijken. Of die
1: en zit in daar een bliksemschicht in?
0: Er zit geen bliksemschicht in.
1: Dan is het al mooi.
0: Is dat een positieve...
1: Ja, dat is gewoon te makkelijk om dan een bliksemschicht erin te verwerken.
0: Ja. Even kijken of die
1: in beeld dat de R zeg maar zo'n bliksempje is.
0: Ja,
1: of zo.
0: Precies. Ja, nee, die band heet Thunder Pussy.
2: Aha.
1: Alabama Thunder Pussy?
0: Nee.
1: Of gewoon een Thunder Pussy?
0: Nee, dat is Alabama... Dat is een andere band waar jij het over hebt.
1: Maar je hebt ook Alabama Thunder Pussy.
0: Ja, nee, die is dit. Het is deze. Het is een all-female... All-female straight-up rock'n'roll band.
2: Kijk. Dit is eigenlijk gewoon een 80s glamrock hoes.
0: En dat is ook wel redelijk 80s glamrock sound. Ja. Dus dit is echt dikke prima. Helemaal in orde.
2: Ik dat zeker wel op gaan zoeken.
1: Ja, het heeft wel iets.
0: Ja.
1: Maar cool. Wel... Ook wel een beetje budgetachtig is het gemaakt, zeg maar.
0: Maar daarom juist ook wel weer vet of zo. Ja. Ik weet het niet. Ik ga je wel prima op.
2: Oh, ik zie overigens, ik zag wel een bliksemschicht.
0: Ja, als tatoeage op haar.
1: Ja, ja, toch wel.
0: Ja. Ja, dat is in het hoekje dan. Vooruit. Goed, we zitten er bijna nog in, jongens.
1: Oei.
0: Oh. Dus, wat doen we nog, Rutger?
2: Ik had nog een... we hadden het dus straks al over die American South.
0: Ja.
2: En dat is voor mij ook... Ik ben wel van de country. Dus ik had ook een blokje country. En een van mijn favoriete films is Smokey and the Bandit. En daar zit ook... de zanger Jerry Reed speelt daar ook in mee als de Snowman. En die heeft ook de themesong voor de film gedaan. En ik denk dat veel mensen die ook wel herkennen. Eastbound and Down.
0: Mm-hmm.
1: Ook van de serie?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
1: Met, hoe heet die?
0: Ja, die ene
1: guy. Ken Powers.
2: Ja. Dat durf ik,
0: Kenny Powers,
2: dat durf ik dan weer niet te zeggen. Maar
0: dat is ook mijn eerste referentie daar.
2: Okay, nou, voor mij is het echt wel een Smokey and the Bandit. Gevolgd door een iets modernere band, The Dead South. Die vooral heel erg bekend is geworden vanwege In Hell I'll Be in Good Company. Die video waarin ze op verschillende locaties droogjes naast elkaar met hun vingers staan te knippen.
1: Ja.
2: Maar het is wel een hele lekkere band. Volgens mij stonden ze binnenkort ook ergens in de buurt. Maar dat,
1: en
2: dat
1: is uitverkocht in 013 zelfs.
2: Uitverkocht in 013.
0: Yes. En dat is dan ook gelijk de laatste band van de avond.
2: Oké.
0: Okay. Want veel meer tijd hebben we nu nog 6 minuten. Dus dan gaan we er met een stukje country uit.
2: Yeehaw.
1: Over 2 weken zijn we weer met wellicht Marco bent. Van Headbangers.
0: Ik ben er dan niet bij, want ik zit al in Eindhoven.
1: Headbangers. Bij NoFX.
0: Yes. Maar goed, tot dan.
2: Tot dan.
1: Tot dan.
0: Bedankt Rutger voor het filmen en voor je muzikale toevoegingen.
3: Geen dank, ik vond het leuk om erbij te zijn.

0: contacten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: buurt. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Koren. Normaal. Zo lokaal.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt uniek reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.